0: Bueno.
1: Ay. No, that's 8 sculptures. You see those clamping 1898, those clamping meters. Dijkslag. Toen ze mijn kous lag, allemaal doen we iets kastig. Noos knampje niet. Noos sluts. Daar. Rij op zeker.
2: En dan zijn we op de Nuchalk video.
3: Bakona is ik. Als kostna.
4: 91.1 FM.
3: Waar?

Simsmayam kits di simsmadzi snenik. Acht konat nuk imstchma hitzige snenik.

Simsmayam kits di simsmudzi snenik. Acht konat nu kimst machtige snenik.

0: Hi.
1: And did you sign up at the New Cork Radio?
0: As I outside, go get the quiz, the quiz, let's assume some else, it's empty.
2: Hi. Man, I could take the new scheme the next day, the third day. Scheme and a dunk, same as the new scheme the next day. It's going down, down, day. The new scheme the next day. The child came, Scheldus, the car, the then the clock, the dad's day. And the team's day old danced quiz on the six of Giga. Giga, I saw the girl in milk. Get us cackless way, say cackless. Cachlas oedd yn gwlad. Wyll mewn ddill o bysad ei, yn ei cym mewn mellw ddill. Ach, dwi'n wael i ddill. Ys chym stwyd. Llyb stwyd, dy dad sydd ei sgym. Cachlas oedd yn gwlad. Nu zag dat zoet ze nu klaagt. Je hebt de zeil. Ach, doet ze daarom, zoet ze dat je is twijf en moet ze het dat ze dat. Ik heb het scherm stoet, spogam, maar. Nou, kwalzaam de moet ze dat. Dat is dan moeilijk aan het. Want hij is het reis. Kachelers het dan klaagt. Kwalis kwijt ik dacht dat het ouds dat het klaagt dat het klaagt. Zo maag is het reis. De kwalis reis is toch zo. Het is toch zo. Het is dat steeds reis. Ik weet niet hoe ik kijk, het is wel. Ik sluit dan goed, ik de man terug zit ijs. Het is wel zacht dat ik daar wel niet mee moet schetsen, zult ik iemand. Ach, kun je de kijk zo te zeggen, nou is kastig dat het. De situatie.
3: Hi, my name is George Leach, and you're listening to New Hulk Radio, broadcasting from sovereign New Hulk territory.
4: Sin auch mich sin chalochla, stutunitzu.